zijn eigen model. Maar je moet wel Israël hebben niet zo'n zin met zijn bedoeling. Je moet wel naar je kijken, moet je daarmee hebben. Je hebt een akkoord, maar dat is niet zo'n.